0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Kroeghuis, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Deal op komst over verplaatsen vracht- en cateringactiviteiten KLM en inval bij verdacht autobedrijf in Hoofddorp. KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan en de KLM-cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt KLM bijna 1 miljard euro voor het vrijmaken van ruimte. Schiphol wil berichten daarover in de Telegraaf echter niet bevestigen. Op de plek waar nu de cargo- en cateringactiviteiten van KLM plaatsvinden, komt ruimte voor nieuwe opstelplaatsen voor grotere, bredere vliegtuigen en voor de ontwikkeling van een nieuwe terminal, Terminal Zuid. Met de nieuwe vrachtterminal moet er bovendien meer capaciteit komen voor luchtvracht op Schiphol. Het ontwerptraject voor het nieuwe vrachtgebouw in Schiphol Zuidoost start naar verluid binnenkort. De Amsterdamse recherche en de douane hebben maandag invallen gedaan bij een autobedrijf in Hoofddorp en bij huizen van verdachten in Amsterdam en Beverwijk. Daarbij zijn onder meer een bus, een auto, een motor en een groot geldbedrag in beslag genomen. De Amsterdamse recherche beschouwt het autobedrijf aan de Jadelaan in Hoofddorp als een onderneming die criminelen faciliteert door verborgen ruimtes in voertuigen in te bouwen waarin zij ongezien drugs, wapens of geld kunnen vervoeren. In Amsterdam werd tegelijkertijd een verdachte gearresteerd in zijn huis in Bos en Lommer. Ook zijn woning is doorzocht. In Beverwijk is een verdachte aangehouden en zijn een auto en een motor in beslag genomen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige, veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer: in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: ga niet weg.
1: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Onderzoek naar doorfietsroute in Badhoevedorp gestopt en vrouwen in Haarlemmermeer krijgen relatief weinig kinderen. De gemeente stopt met het onderzoek naar een doorfietsroute tussen de Slotenbrug en Schipholweg in Badhoevedorp. Een doorfietsroute is een vrijliggend fietspad van 4 meter breed voor twee richtingen met zo weinig mogelijk kruisingen met autoverkeer. Zo'n route had soelaas moeten bieden aan fietsers die de huidige paden rond Badhoevedorp onveilig vinden. Maar er zijn bezwaren onder inwoners tegen een doorgaande route door het groene gebied van Badhoevedorp. Omdat het niet is gelukt om alternatieve routes te vinden, is besloten om te stoppen met het onderzoek naar de doorfietsroute. In plaats hiervan zal de veiligheid op de burgemeester Amersfoortlaan in Badhoevedorp worden verbeterd door die af te waarderen naar 30 km per uur. Vrouwen in Haarlemmermeer krijgen gemiddeld 1,51 kinderen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er relatief weinig als je naar vergelijkbare andere gemeenten kijkt, en 4% minder dan in 2014. Toen waren het gemiddeld 1,58. In 2024 ging het om 1.484 nieuwgeborenen. Daarmee is Haarlemmermeer een van de weinige gemeenten waar dat jaar minder mensen overleden zijn dan dat er baby's zijn geboren. 1.186 om precies te zijn. Een vrouw uit Haarlemmermeer die haar eerste kind krijgt was in 2024 gemiddeld 30 jaar en 11 maanden oud. In vergelijkbare gemeenten zijn kerstverse moeders jonger dan hier. Gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige, veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
3: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
2: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
4: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proef kunnen nemen. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
2: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
1: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nieuwe OV-pas is nu verkrijgbaar en maar 1 jaar geldt voor Lang Leven Thuisproject in Hoofddorp. Bij de Primera-winkels in Nederland is sinds enkele dagen de nieuwe OV-pas verkrijgbaar. Deze vervangt de huidige OV-chipkaart die eind 2027 verdwijnt. Reizigers kunnen dan alleen nog reizen met de nieuwe OV-pas of door in- en uit te checken met een bankpas, een creditcard of de smartphone. De huidige OV-chipkaart is technisch verouderd. De nieuwe pas wordt gekoppeld met een online account waarop kortingen en abonnementen staan. De invoering van de OV-pas gebeurt gefaseerd. Eerst kan hij alleen worden gebruikt door reizigers die het normale tarief betalen of met leeftijdskorting reizen in de bus, tram en metro. In de loop van het jaar komen steeds meer abonnementen en producten van de OV-bedrijven beschikbaar op de OV-pas. Voor de 2 coaches die het Lang Leven Thuisproject in de Lutuli-flats in Hoofddorp begeleiden, is maar 1 jaar geld beschikbaar. Woningbouwvereniging IJmere en wethouder Charlotte van der Meij van Zorg en Welzijn betreuren dat. Lang Leven Thuis is een in Rotterdam ontstaan idee. Het beoogt de vaak oudere bewoners van huurflats daarin zo lang mogelijk te laten blijven wonen door het versterken van het saamhorigheidsgevoel en de burenhulp. IJmere haalt het Rotterdamse idee nu naar de Haarlemmermeer. Gekozen is voor de Lutuli-flats met 112 wooneenheden. Vorige week ging het project van start. Vooralsnog vinden de activiteiten plaats aan de overkant in de boerderij. Zodra er een flat vrijkomt, stelt IJmere die gratis ter beschikking. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
2: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
1: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
3: 6, 5, 4, 3.
4: Ho, ho, ho, ho.
1: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud

0: Zo heet een oudje van Chic Le Freak.
1: Ruud Kloes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende 2 uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Dacht je van Dr. Hook, de Pussycat Dolls, China Crisis. Maar nu eerst Sia met Cheap Fair.

0: Dat was Doncha van de Pussycat Dolls.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: Ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, horen het graag. Hier is Dr. Hoek.

0: Uit 1982 hoorde je Modern Romance met Best Years of Our Life.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Toen het cruise ship MTS Oceanus in 1991 zonk voor de kust van Afrika, verlieten de kapitein en de bemanning stilletjes het schip. Het waren de artiesten, de entertainers van de lounge, die achterbleven. De radio gebruikten om hulp in te schakelen en de evacuatie leidden. Iedereen overleefde het.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Deal op komst over verplaatsen vracht- en cateringactiviteiten KLM... en inval bij verdacht autobedrijf in Hoofddorp. KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan en de KLM cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt KLM bijna 1 miljard euro voor het vrijmaken van ruimte. Schiphol wil berichten daarover in de Telegraaf echter niet bevestigen. Op de plek waar nu de cargo- en cateringactiviteiten van KLM plaatsvinden, komt ruimte voor nieuwe opstelplaatsen voor grotere, bredere vliegtuigen en voor de ontwikkeling van een nieuwe terminal, Terminal Zuid. Met de nieuwe vrachtterminal moet er bovendien meer capaciteit komen voor luchtvracht op Schiphol. Het ontwerptraject voor het nieuwe vrachtgebouw in Schiphol Zuidoost start naar verluidt binnenkort. De Amsterdamse recherche en de douane hebben maandag invallen gedaan bij een autobedrijf in Hoofddorp en bij huizen van verdachten in Amsterdam en Beverwijk. Daarbij zijn onder meer een bus, een auto, een motor en een groot geldbedrag in beslag genomen. De Amsterdamse recherche beschouwt het autobedrijf aan de Jadelaan in Hoofddorp als een onderneming die criminelen faciliteert door verborgen ruimtes in voertuigen in te bouwen waarin zij ongezien drugs, wapens of geld kunnen vervoeren. In Amsterdam werd tegelijkertijd een verdachte gearresteerd in zijn huis in Bos en Lommer. Ook zijn woning is doorzocht. In Beverwijk is een verdachte aangehouden en zijn een auto en een motor in beslag genomen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Dat was Billy Joe met Tell Her About It.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Dit nummer is aangevraagd door een naamgenoot, Rudolf. Hij schrijft, dit is echt zo'n vakantienummer. En opmerkelijk, ik was op vakantie in Amerika en ik hoorde dit nummer. Voyage, voyage. Wat toepasselijk was dat. Nou, Rudolf, dat was zeker toepasselijk. Hier is voor jou Voyage, voyage van Desireless.

0: Je hoorde Anna Kendrick en ze zong over cups, wat toen een grote rage was.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Toen de film The Blues Brothers in 1980 uitkwam, weigerden bioscopen die meer dan de helft van de Amerikaanse markt in handen hadden de film te vertonen, omdat de film te veel zwarte acteurs had. De film werd desondanks een gigantische hit.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein. Ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kansen op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel...
1: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: hoorde Boudewijn de Groot en die zong over zijn zoon Jimmy.
1: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
0: En Jimmy was een eenzame fietser. Welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. We zijn aanbeland in het tweede uur. En wat kun je in het tweede uur verwachten? Hele bijzondere berichten uiteraard hebben we voor je. Maar ook leuke dingen om te doen in Haarlemmermeer komend weekend. En uiteraard muziek onder meer van Faithless, UB40 en Natalie in Brooklyn. Maar eerst Sabrina Carpenter met Bring Your Love. Ask yourself.

Je dag begint. Met meer nieuws, meer muziek. Echte afwisseling. De hele dag. Meer radio.

0: En Natalie in Brooklyn hoorde je met Thorn.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Het allereerste dier dat de ruimte in werd gestuurd was geen hond of chimpansee, maar fruitvliegjes. De Verenigde Staten stuurden ze op 20 februari 1947 met succes de ruimte in om kosmische straling te bestuderen.

0: Chaka Khan hoor je met I'm Every Woman.
1: Wist je dat?
0: DNA-moleculen hebben niet eens altijd chemische bindingen nodig om aan elkaar te hechten. Ze kunnen spontaan 3D-structuren vormen omdat hun fysieke vormen perfect in elkaar passen.

0: Maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Onderzoek naar doorfietsroute in Bad Hoeverdorp gestopt en vrouwen in Haarlemmermeer krijgen relatief weinig kinderen. De gemeente stopt met het onderzoek naar een doorfietsroute tussen de Slotenbrug en Schipholweg in Bad Hoeverdorp. Een doorfietsroute is een vrijliggend fietspad van 4 meter breed voor twee richtingen met zo weinig mogelijk kruisingen met autoverkeer. Zo'n route had soelaas moeten bieden aan fietsers die de huidige paden rond Bad Hoeverdorp onveilig vinden. Maar er zijn bezwaren onder inwoners tegen een doorgaande route door het groene gebied van Bad Hoeverdorp. Omdat het niet is gelukt om alternatieve routes te vinden, is besloten om te stoppen met het onderzoek naar de doorfietsroute. In plaats hiervan zal de veiligheid op de burgemeester Amersfoortlaan in Bad Hoeverdorp worden verbeterd door die af te waarderen naar 30 km per uur. Vrouwen in Haarlemmermeer krijgen gemiddeld 1,51 kinderen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er relatief weinig als je naar vergelijkbare andere gemeenten kijkt, en 4% minder dan in 2014. Toen waren het er gemiddeld 1,58. In 2024 ging het om 1.484 nieuwgeborenen. Daarmee is Haarlemmermeer een van de weinige gemeenten waar dat jaar minder mensen overleden zijn dan dat er baby's zijn geboren. 1.186 om precies te zijn. Een vrouw uit Haarlemmermeer die haar eerste kind krijgt, was in 2024 gemiddeld 30 jaar en 11 maanden oud. In vergelijkbare gemeenten zijn kerstverse moeders jonger dan hier. Gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige, veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes. Meer Radio. Super Track. No one to text when the plane lifts. Or to call when it's taking off. Right there. Baby, step. Het Meer Radio Super Track van deze week. Olivia Dean. Baby Steps. Baby Steps.

0: Je hoorde de supertrack van deze week, Olivia Dean met Baby Steps.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Aanstaande zaterdag om 7 uur is er een dansvoorstelling van Marcella van Altena in C. in Hoofddorp. JD en Teddy gaan logeren bij tante Truus, die vroeger een jaar in Amerika heeft gestudeerd. En tijdens een logeerpartij neemt ze mee met haar verhalen op een reis door Amerika. Zaterdag 6 juni, 7 uur, deze dansvoorstelling C. in Hoofddorp.

0: waren de Eagles met het eerste hit Take It Easy.
1: Opvallend nieuws.
0: Equifax is eigenaar van het bedrijf The Work Number. En dat is een grote database die stiekem gedetailleerde dossiers bijhoudt van miljoenen mensen. Met daarin hun volledige werkgeschiedenis, salarissen en zelfs fooien.

Dat was Bruno Mars met Risk It All. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Toto, een klassieker, Afrika. Ik wens jullie een hele fijne dag. Tot gauw. Hoi.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Er werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nieuwe OV-pas is nu verkrijgbaar en maar 1 jaar geldt voor Lang Leven Thuisproject in Hoofddorp. Bij de Primera-winkels in Nederland is sinds enkele dagen de nieuwe OV-pas verkrijgbaar. Deze vervangt de huidige OV-chipkaart die eind 2027 verdwijnt. Reizigers kunnen dan alleen nog reizen met de nieuwe OV-pas of door in- en uit te checken met een bankpas, een creditcard of de smartphone. De huidige OV-chipkaart is technisch verouderd. De nieuwe pas wordt gekoppeld met een online account waarop kortingen en abonnementen staan. De invoering van de OV-pas gebeurt gefaseerd. Eerst kan hij alleen worden gebruikt door reizigers die het normale tarief betalen of met leeftijdskorting reizen in de bus, tram en metro. In de loop van het jaar komen steeds meer abonnementen en producten van de OV-bedrijven beschikbaar op de OV-pas. Voor de 2 coaches die het Lang Leven Thuisproject in de Lutuli-flats in Hoofddorp begeleiden, is maar 1 jaar geld beschikbaar. Woningbouwvereniging IJmeren en wethouder Charlotte van der Meij van Zorg en Welzijn betreuren dat. Lang Leven Thuis is een in Rotterdam ontstaan idee. Het beoogt de vaak oudere bewoners van huurflats daarin zo lang mogelijk te laten blijven wonen door het versterken van het saamhorigheidsgevoel en de burenhulp. IJmeren haalt het Rotterdamse idee nu naar de Haarlemmermeer. Gekozen is voor de Lutuli-flats met 112 wooneenheden. Vorige week ging het project van start. Vooralsnog vinden de activiteiten plaats aan de overkant in de boerderij. Zodra er een flat vrijkomt, stelt IJmeren die gratis ter beschikking. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige, veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ionite to everyone.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, maar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Deal op komst over verplaatsen vracht- en cateringactiviteiten KLM... en inval bij verdacht autobedrijf in Hoofddorp. KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan en de KLM cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt KLM bijna 1 miljard euro voor het vrijmaken van ruimte. Schiphol wil berichten daarover in de Telegraaf echter niet bevestigen. Op de plek waar nu de cargo- en cateringactiviteiten van KLM plaatsvinden, komt ruimte voor nieuwe opstelplaatsen voor grotere, bredere vliegtuigen en voor de ontwikkeling van een nieuwe terminal, Terminal Zuid. Met de nieuwe vrachtterminal moet er bovendien meer capaciteit komen voor luchtvracht op Schiphol. Het ontwerptraject voor het nieuwe vrachtgebouw in Schiphol Zuidoost start naar verluidt binnenkort. De Amsterdamse recherche en de douane hebben maandag invallen gedaan bij een autobedrijf in Hoofddorp en bij huizen van verdachten in Amsterdam en Beverwijk. Daarbij zijn onder meer een bus, een auto, een motor en een groot geldbedrag in beslag genomen. De Amsterdamse recherche beschouwt het autobedrijf aan de Jadelaan in Hoofddorp als een onderneming die criminelen faciliteert door verborgen ruimtes in voertuigen in te bouwen, waarin zij ongezien drugs, wapens of geld kunnen vervoeren. In Amsterdam werd tegelijkertijd een verdachte gearresteerd in zijn huis in Bos en Lommer. Ook zijn woning is doorzocht. In Beverwijk is een verdachte aangehouden en zijn een auto en een motor in beslag genomen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Onderzoek naar doorfietsroute in Badhoevedorp gestopt en vrouwen in Haarlemmermeer krijgen relatief weinig kinderen. De gemeente stopt met het onderzoek naar een doorfietsroute tussen de Slotenbrug en Schipholweg in Badhoevedorp. Een doorfietsroute is een vrijliggend fietspad van 4 meter breed voor twee richtingen met zo weinig mogelijk kruisingen met autoverkeer. Zo'n route had soelaas moeten bieden aan fietsers die de huidige paden rond Badhoevedorp onveilig vinden. Maar er zijn bezwaren onder inwoners tegen een doorgaande route door het groene gebied van Badhoevedorp. Omdat het niet is gelukt om alternatieve routes te vinden, is besloten om te stoppen met het onderzoek naar de doorfietsroute. In plaats hiervan zal de veiligheid op de burgemeester Amersfoortlaan in Badhoevedorp worden verbeterd door die af te waarderen naar 30 km per uur. Vrouwen in Haarlemmermeer krijgen gemiddeld 1,51 kinderen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er relatief weinig als je naar vergelijkbare andere gemeenten kijkt, en 4% minder dan in 2014. Toen waren het er gemiddeld 1,58. In 2024 ging het om 1.484 nieuwgeborenen. Daarmee is Haarlemmermeer een van de weinige gemeenten waar dat jaar minder mensen overleden zijn dan dat er baby's zijn geboren. 1.186 om precies te zijn. Een vrouw uit Haarlemmermeer die haar eerste kind krijgt was in 2024 gemiddeld 30 jaar en 11 maanden oud. In vergelijkbare gemeenten zijn kerstverse moeders jonger dan hier. Gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige, veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meerradio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruij met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: Deal op komst over verplaatsen vracht- en cateringactiviteiten KLM en inval bij verdacht autobedrijf in Hoofddorp. KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan en de KLM-cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt KLM bijna 1 miljard euro voor het vrijmaken van ruimte. Schiphol wil berichten daarover in de Telegraaf echter niet bevestigen. Op de plek waar nu de cargo- en cateringactiviteiten van KLM plaatsvinden, komt ruimte voor nieuwe opstelplaatsen voor grotere, bredere vliegtuigen en voor de ontwikkeling van een nieuwe terminal, Terminal Zuid. Met de nieuwe vrachtterminal moet er bovendien meer capaciteit komen voor luchtvracht op Schiphol. Het ontwerptraject voor het nieuwe vrachtgebouw in Schiphol Zuidoost start naar verluidt binnenkort. De Amsterdamse recherche en de douane hebben maandag invallen gedaan bij een autobedrijf in Hoofddorp en bij huizen van verdachten in Amsterdam en Beverwijk. Daarbij zijn onder meer een bus, een auto, een motor en een groot geldbedrag in beslag genomen. De Amsterdamse recherche beschouwt het autobedrijf aan de Jadelaan in Hoofddorp als een onderneming die criminelen faciliteert door verborgen ruimtes in voertuigen in te bouwen waarin zij ongezien drugs, wapens of geld kunnen vervoeren. In Amsterdam werd tegelijkertijd een verdachte gearresteerd in zijn huis in Bos en Lommer. Ook zijn woning is doorzocht. In Beverwijk is een verdachte aangehouden en zijn een auto en een motor in beslag genomen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Onderzoek naar doorfietsroute in Badhoevedorp gestopt en vrouwen in Haarlemmermeer krijgen relatief weinig kinderen. De gemeente stopt met het onderzoek naar een doorfietsroute tussen de Slotenbrug en Schipholweg in Badhoevedorp. Een doorfietsroute is een vrijliggend fietspad van 4 meter breed voor twee richtingen met zo weinig mogelijk kruisingen met autoverkeer. Zo'n route had soelaas moeten bieden aan fietsers die de huidige paden rond Badhoevedorp onveilig vinden. Maar er zijn bezwaren onder inwoners tegen een doorgaande route door het groene gebied van Badhoevedorp. Omdat het niet is gelukt om alternatieve routes te vinden, is besloten om te stoppen met het onderzoek naar de doorfietsroute. In plaats hiervan zal de veiligheid op de burgemeester Amersfoortlaan in Badhoevedorp worden verbeterd door die af te waarderen naar 30 km per uur. Vrouwen in Haarlemmermeer krijgen gemiddeld 1,51 kinderen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er relatief weinig als je naar vergelijkbare andere gemeenten kijkt, en 4% minder dan in 2014. Toen waren het er gemiddeld 1,58. In 2024 ging het om 1.484 nieuwgeborenen. Daarmee is Haarlemmermeer een van de weinige gemeenten waar dat jaar minder mensen overleden zijn dan dat er baby's zijn geboren. 1.186 om precies te zijn. Een vrouw uit Haarlemmermeer die haar eerste kind krijgt was in 2024 gemiddeld 30 jaar en 11 maanden oud. In vergelijkbare gemeenten zijn kerstverse moeders jonger dan hier. Gemiddeld 30 jaar en 5 maanden. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Nieuwe OV-pas is nu verkrijgbaar en maar 1 jaar geldt voor Lang Leven Thuisproject in Hoofddorp. Bij de Primera winkels in Nederland is sinds enkele dagen de nieuwe OV-pas verkrijgbaar. Deze vervangt de huidige OV-chipkaart die eind 2027 verdwijnt. Reizigers kunnen dan alleen nog reizen met de nieuwe OV-pas of door in- en uit te checken met een bankpas, een creditcard of de smartphone. De huidige OV-chipkaart is technisch verouderd. De nieuwe pas wordt gekoppeld met een online account waarop kortingen en abonnementen staan. De invoering van de OV-pas gebeurt gefaseerd. Eerst kan hij alleen worden gebruikt door reizigers die het normale tarief betalen of met leeftijdskorting reizen in de bus, tram en metro. In de loop van het jaar komen steeds meer abonnementen en producten van de OV-bedrijven beschikbaar op de OV-pas. Voor de 2 coaches die het Lang Leven Thuisproject in de Lutuli-flats in Hoofddorp begeleiden, is maar 1 jaar geld beschikbaar. Woningbouwvereniging IJmeren en wethouder Charlotte van der Meij van Zorg en Welzijn betreuren dat. Lang Leven Thuis is een in Rotterdam ontstaan idee. Het beoogt de vaak oudere bewoners van huurflats daarin zo lang mogelijk te laten blijven wonen door het versterken van het saamhorigheidsgevoel en de burenhulp. IJmeren haalt het Rotterdamse idee nu naar de Haarlemmermeer. Gekozen is voor de Lutuli-flats met 112 wooneenheden. Vorige week ging het project van start. Vooralsnog vinden de activiteiten plaats aan de overkant in de boerderij. Zodra er een flat vrijkomt, stelt IJmeren die gratis ter beschikking. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Deal op komst over verplaatsen vracht- en cateringactiviteiten KLM... en inval bij verdacht autobedrijf in Hoofddorp. KLM en Schiphol zouden een deal hebben gesloten om de vrachtactiviteiten van KLM op Schiphol Centrum te verplaatsen naar het vrachtgebied aan de andere kant van de Kaagbaan en de KLM cateringactiviteiten te verhuizen naar Schiphol Noord. Volgens verschillende media krijgt KLM bijna 1 miljard euro voor het vrijmaken van ruimte. Schiphol wil berichten daarover in de Telegraaf echter niet bevestigen. Op de plek waar nu de cargo- en cateringactiviteiten van KLM plaatsvinden, komt ruimte voor nieuwe opstelplaatsen voor grotere, bredere vliegtuigen en voor de ontwikkeling van een nieuwe terminal, Terminal Zuid. Met de nieuwe vrachtterminal moet er bovendien meer capaciteit komen voor luchtvracht op Schiphol. Het ontwerptraject voor het nieuwe vrachtgebouw in Schiphol Zuidoost start naar verluidt binnenkort. De Amsterdamse recherche en de douane hebben maandag invallen gedaan bij een autobedrijf in Hoofddorp en bij huizen van verdachten in Amsterdam en Beverwijk. Daarbij zijn onder meer een bus, een auto, een motor en een groot geldbedrag in beslag genomen. De Amsterdamse recherche beschouwt het autobedrijf aan de Jadelaan in Hoofddorp als een onderneming die criminelen faciliteert door verborgen ruimtes in voertuigen in te bouwen, waarin zij ongezien drugs, wapens of geld kunnen vervoeren. In Amsterdam werd tegelijkertijd een verdachte gearresteerd in zijn huis in Bos en Lommer. Ook zijn woning is doorzocht. In Beverwijk is een verdachte aangehouden en zijn een auto en een motor in beslag genomen. En dan krijgt u ook nog het weerbericht van rolandsweeronline.nl. Het weer is de komende tijd wisselvallig en de zon laat zich minder zien. Overdag vallen er regelmatig buien, soms zelfs afgewisseld met onweer. De middagtemperatuur ligt aanvankelijk rond de 21 à 22 graden, maar zakt geleidelijk naar 18 graden. Er waait een matige veranderlijke wind rond kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuws Weeroverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Goedemiddag luisteraars, daar zijn we weer. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur? CEO of zo? Welke leider? Of is het een bekende Haarlemmermeerder, influencer? Misschien wel een buitengewoon interessante man of vrouw? Of een creatieve geest? Of een BN'er? Wie is vandaag de gast? Nou, het zijn vandaag gasten. We hebben 2 gasten. En u gaat luisteren naar hun verhaal. Wat is de muziekkeuze? U zit helemaal vooraan op de business seats hier in de Skybox. En tegenover mij zitten vandaag Linda en Desiree van PVO Noord-Holland. PVO Noord-Holland? Nou, dat gaan we zo uitleggen. Ten eerste, hartelijk welkom Linda en Desiree.
5: Ja, dankjewel Rick.
6: Dankjewel.
4: Nou, kijk eens aan dames. Ja, dit wordt een andere uitzending dan normaal. We gaan een beetje serieus onderwerp behandelen. Luisteraars thuis, dichter bij de radio. Zit u in de auto, u kunt ook gewoon even een uurtje parkeren, is ook gezellig. Maar we gaan er wat moois van maken. Ten eerste, PVO Noord-Holland. Dat betekent Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Wie van jullie twee, Desiree of Linda, gaat mij even in het kort uitleggen. Waar hebben we het over? Waar gaat het over?
6: Nou, ik geef hem door aan Linda.
5: Ja, platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Eigenlijk al wel een beetje wat het woord zegt, veilig ondernemen. Wij zijn een zelfstandige stichting die ondernemers in Noord-Holland helpen om weerbaar te zijn tegen criminaliteit. Diverse criminaliteitsvormen waar zij mee te maken kunnen hebben. En wij bieden ondersteuning, voorlichting, training, advies om ondernemers te helpen om sterker te staan tegen criminaliteit.
4: Ja, dus ja. We hebben inderdaad een serieus onderwerp vandaag. Ja. Het is geen recherchebureau waar we zitten.
5: Nee.
4: En ja, u kunt het niet zien, luisteraars, maar ik zit hier tegenover twee bijzonder prettige, vriendelijke, voor mij jonge dames. En heel even kort, Desiree van Zanten. Vertel eens wat, Desiree, over jezelf.
6: Wat wil je weten?
4: Ik weet dat je net jarig bent geweest.
6: Ja, klopt.
4: Ja.
6: En mijn dochter die zegt gewoon, weet je dat je een halve eeuw oud bent?
4: Ja, dat ben je.
6: Zegt, nou, dat frame je helemaal verkeerd. Wij zijn hartstikke jong natuurlijk. Waar kom ik vandaan? Ik ben geboren en getogen in Haarlem.
4: Ja.
6: En ik heb eigenlijk een heel groot deel van mijn leven in Amsterdam gewoond. Ook in het centrum, ook in West. En mijn achtergrond ligt in het veiligheidsdomein.
4: En wat heb jij voor opleiding genoten?
6: Ja, ik ben vroeger, klinkt zo ver weg nu, hè. Maar ik ben ooit bij de politie Amsterdam begonnen. Dus op de politieschool.
4: Ja.
6: En toen heb ik de politieacademie nog gedaan. En uiteindelijk daar echt lekker met mijn voeten in de klei gestaan, zeg maar. En van alles mogen doen, van recherchewerk tot
4: de praktijk helemaal meegemaakt.
6: Een hele praktijk meegemaakt. Ook nog in de tijd natuurlijk dat we nog zonder mobieltjes rondliepen.
4: Ja.
6: En niet overal maar zomaar gefotografeerd werden op straat of gefilmd. Is toch wel een hele andere periode geweest in die tijd, Rick.
4: En dit was Desiree. We gaan nu even naar Linda. Linda, hoe ziet jouw verleden eruit? Ongeveer?
5: Ja, ongeveer. Ongeveer. Ik ben opgegroeid in de Zaanstreek. En daar woon ik nog steeds met een man en twee meiden. Twee hele mooie meiden. En mijn achtergrond is heel divers. Ik heb een achtergrond in de reisbranche en een achtergrond in projectmanagement. Online marketing, projectmanagement. Ja.
4: Oké, en jullie zijn nu eigenlijk een soort van zelfstandige ondernemers.
5: Ja.
4: Maar jullie werken, tenminste in het verhaal waar we hiervoor zitten, hè, voor PVO Noord-Holland. En PVO Noord-Holland is best een serieuze vereniging, als ik het zo mag zeggen, met een raad van toezicht.
5: Ja.
4: Met een bestuur.
5: Ja.
4: Met waarin notaris, burgemeesters, allemaal notabelen zitten. Maar de praktijk waar jullie de ondernemer echt mee helpen, misschien kan je daar een voorbeeldje van geven. Wie van de twee dames mag ik het vragen om een voorbeeld te geven van, wat is nou een praktische, geef ons eens een praktisch inzicht waar jullie mee geholpen hebben.
6: Ja. Het gaat heel breed, hè. Dus wat ik zo mooi vind vanuit, wat ik je net al vertelde, ik heb ook een professionele achtergrond. Maar ben ik ook adviseur veiligheid geweest voor de gemeente Amsterdam. Dus ik heb zo'n 28 jaar eigenlijk in het gebied bewogen.
4: Ja.
6: En wat je nu merkt, dit vind ik dus heel mooi van het PVO, dat ik nu zeg maar mijn kennis ook kan delen bij ondernemers. Om ze daarin weerbaarder te maken. Ja, wat is weerbaarder? Ik vind dat, laat ik het zo stellen, vaak ligt het in hele praktische zaken, kleine stapjes die je eigenlijk als ondernemer kan doen. Het kan het signaleren zijn, hè, van signalen, van hoe ziet dat eruit? En dat je dat vanuit PVO heel mooi dus ook in sessies, in workshops of in voorlichtingen, bijeenkomsten, ze daarmee kennis kan laten maken.
4: Mag ik het een beetje vergelijken zoals nu met cybercriminaliteiten? Dat ook ik ben wel eens ergens ingetrapt. Mm-hmm. En dan probeer ik goed op te letten. Maar we zijn niet getraind om al die signalen op te vangen. En jullie helpen eigenlijk de ondernemers. En dan in een hele brede markt van ondernemers.
6: Ja, klopt. MKB van, vooral.
4: MKB, zo, ja. Maar van groenteboer tot horecaondernemer, tot logistiekbedrijf, enzovoort, enzovoort.
6: Ja.
4: Ook jullie helpen ze ook om die signalen te zien.
6: Ja, zeker. Nu heb je het over cyber. Dat is een van de pijlers die wij doen.
4: Ja.
6: Daar worden inderdaad mooie bijeenkomsten, workshops neergezet. Om die ondernemers daarop in mee te nemen. Te laten zien ook wat kan er gebeuren. Waar kan je op letten. Hele praktische zaken. Je moet het ook niet te moeilijk maken. Hè? Merk ik, hoe meer de techniek ingaat, hoe meer ook een hoop ondernemers afgehaakt raken. Zeg maar. En dat is natuurlijk nu wel heel mooi. Je ziet natuurlijk afgelopen jaren wordt er heel veel verteld over cyber. Cyberweerbaarheid, cybersessies. Hè, dat zie je allemaal door het hele land gebeuren. Maar het is natuurlijk nu eigenlijk wel ook een beetje het momentum om te kijken van kunnen we nu die volgende stap maken? Hoe kunnen we het praktisch inrichten? Workshop gericht meer naar die ondernemer. Dat je ook na zo'n bijeenkomst wegloopt met oh, dit kan ik al gaan inzetten morgen. Dus bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met Plan B. Plan B is eigenlijk een hele praktische sessie van wat kan jij als ondernemer morgen al eigenlijk doen om dingen in orde te maken in jouw onderneming.
4: Ja, en dat gaat niet alleen over cybercriminaliteit, maar dat gaat juist ook over bijvoorbeeld in de logistieke sector of in de horecasector kan het alle kanten op gaan.
6: Het gebruik van computers wordt natuurlijk overal ingezet.
4: Ja.
6: Maar als je het hebt over ondermijning, dat is natuurlijk weer heel breed.
4: Dat woord onthouden we even, ondermijning. Dan gaan we straks met Linda en Desiree over verder. We gaan ook, want het is natuurlijk een informatief, maar ook een luchtig programma. Dus we gaan ook naar muziek luisteren. En wat wil nou het geval dat Desiree met haar dochter naar Harry Styles is geweest?
6: Dat klopt.
4: En een van de meest bekende nummers van Harry Styles. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat zal toch wel. Aperture? Ja?
6: Ja, ik
4: maar dat betekent eigenlijk dat je moet openstaan. Openstaan. Ja. Nou, daar gaan we naar luisteren.
6: Mooi.

0: Dat was hem dan, Harry Styles. Wat een heerlijk nummer. Wat hebben we genoten, hè? De dames willen bij dansen maken, ja. Maar dat kan niet. Want we hebben een serieuze uitzending met ondernemend maar. We waren gebleven bij het woord ondermijning. En Linda zei, ja ho, wacht even. Ik ga wat anders vertellen. Linda.
1: Ja, niet zozeer wat anders, maar we vliegen meteen de inhoud in. Ja, lijkt me logisch, want het moet ook praktisch worden. Gaan we ook doen. Maar ik wil nog even meegeven dat de ondernemer wij helpen de ondernemer op drie vlakken eigenlijk. Ja. Dat is inderdaad ondermijning, ondermijnende criminaliteit.
0: En voor de luisteraars, want we hebben een hele brede doelgroep.
1: Ja.
0: Van bejaardencentrum tot de jongeren, tot links naar rechts. Hoe moet ik ondermijning nou vertalen?
1: Ondermijning is het verweven van de onderwereld in de bovenwereld. Dus eigenlijk de criminelen die gebruik gaan maken van legale activiteiten van een goede ondernemer.
0: Oren van de luisteraars gespitst.
1: Ja. Dus ze gaan bijvoorbeeld gebruik maken van transportbusjes om hun drugs te vervoeren of vrachtwagens.
0: Ja.
1: Het witwassen van crimineel geld. Het willen huren van een bedrijfspand. En daar stiekem een wietplantage in bouwen. Dat zijn allemaal praktische, duidelijke, denk ik, voorbeelden van ondermijnende criminaliteit.
0: Nee, nu begrijp ik het. Ja.
1: Ja,
0: dat is één.
1: Ja. En dan focussen we ons op cybercriminaliteit.
0: Ja.
1: Dat komt net natuurlijk al naar voren. Ik denk dat dat ook heel leuk is om daar straks nog wat meer over te vertellen. Wat we daar dan inderdaad voor doen.
0: Graag.
1: Het plan B is ook gewoon een heel mooi product. Mooie workshop wat we aanbieden. En als laatste, ja, wij noemen het altijd veel voorkomende criminaliteit. En wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Het klinkt natuurlijk als criminaliteit die elke dag gebeurt, maar dan hebben we het echt over winkeldiefstal. En dat gebeurt denk ik wel echt dagelijks.
0: Ja.
1: Maar ook overvallen. Explosies bij bedrijfspanden of bij winkels, horecazaken. Winkeldiefstal. Ik mis er eentje, agressie en geweld. Ja.
0: Kijk eens aan. Nee, je zit goed erbij. Want wij praten er natuurlijk nu hier in de studio over. En het is een beetje luchtig en het is gezellig. En jullie zijn hartstikke leuk. Maar als je zoiets meemaakt, al is het maar een winkeldiefstal, maar vooral een overval, is natuurlijk heel heftig.
1: Heel ingrijpend.
0: En ik kan me ook voorstellen met een explosie. Ook voor de omwonenden. Dus de gewone burger. En ook als de gewone burger in een winkel staat en er gebeurt zoiets, dan is dat heel indrukwekkend.
1: Ja, ja.
0: En wat doet PVO nou met die ondernemer? Jullie helpen hem vooral preventief?
1: Ja, eigenlijk wij zorgen eigenlijk voor samenwerking tussen politie, gemeente. Gemeente is natuurlijk in de basis verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente. Maar vaak weten ondernemers de gemeente niet goed te vinden of ze praten niet elkaars taal. Dus het beleid van de gemeente komt niet helemaal aan bij de ondernemer. En andersom, de praktijk van de ondernemer komt niet altijd goed aan bij de gemeente. En dat is natuurlijk heel gechargeerd gezegd. Maar en dan heb je natuurlijk ook nog de politie. Die heel veel werk heeft en niet alles aan kan. En wat wij eigenlijk proberen te doen en wat wij doen is die ondernemer helpen om van wat kan je nou zelf doen? Je had het net zelf al, Rick, over de signaalherkenning.
0: Ja.
1: Nou ja, ik denk dat heel veel ondernemers niet eens weten wat voor signalen ze zouden moeten herkennen als ze een drugslab op een bedrijfterrein is.
0: Ja.
1: Maar ook een explosie is wel een heel heftig onderwerp. Maar een winkeldiefstal, hoe herken je nou een winkeldief? Of hoe ga je daar nou mee om? Ben je aanwezig in je winkel? Zeg je gedag tegen elke klant? Het zijn hele simpele dingen, maar dat zijn dingen die vaak vergeten worden.
0: En Linda, een vraag die je vast ook wel bij bijeenkomsten krijgt, is met betrekking tot winkeldiefstal. Ja, maar heeft het nou zin om aangifte te doen?
1: Het heeft altijd zin om aangifte te doen.
0: Dat moet jij zeggen ook.
1: Dat is ook waar. Ja, maar het heeft ook zin.
0: Ja.
1: Bedoel, die ene aangifte van jou, die wordt opgeteld bij de andere aangiftes. En op die manier wordt natuurlijk de pakkans van zo'n dader, want het is vaak iemand die doet het vaker, die wordt steeds groter. Dus ja, dat heeft zeker...
0: En Linda, is de of Desiree, is de politie blij met jullie? Of denk je van, oh god, heb je PVO, die komt ook nog wel even tussen een plasje doen?
2: Nee, ze zijn hartstikke blij met ons. Ja hoor, we worden ook regelmatig gewoon benaderd door politie. Om ook te kijken van waar we samen in mee kunnen werken. Om mee te denken ook. Ja, nee, dat is absoluut wel zo. En wat Linda ook zegt, ja, en je vraagt net van heeft het zin om aangifte te doen. Het maakt niet uit van welk delict. Het heeft altijd zin om aangifte te doen. Al is het maar voor de opsporing. Al is het voor vervolging. Hè? Want anders kan een bedrijf ook natuurlijk. Die krijgt natuurlijk ook een financiële schade uiteindelijk.
0: Ja.
2: Dus we willen het sowieso altijd hebben. Zeker als er geen dader zijn of dadergroepen misschien wel aan het werk zijn. Je wil die mensen in beeld kunnen brengen. En daarom heb je juist altijd informatie nodig.
0: En dames, we zitten hier in Haarlemmermeer.
1: Ja.
0: Is deze omgeving anders dan andere gemeenten? Is hier meer? We zitten natuurlijk wel in het logistieke hart van Nederland ook.
2: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Dus we zijn wel anders of interessanter?
2: Ja. Ja, nou ja, kijk, we hebben Schiphol hè, naast de deur, even om daarmee te beginnen. En het is natuurlijk ook best heel veel landelijk buitengebied hebben we hier.
0: Landelijk buitengebied?
2: Ja.
0: Leg uit.
2: Boerderijen, landerijen, panden die uit het zicht zijn.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik kijk met een andere
0: soort Klein Brabant of zo, bedoel je?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel mooi hier. Je kan heel veel recreëren, dus... Ja, er zou wel iets meer te doen mogen zijn in horeca. Maar goed, dat is zijn persoonlijke mening.
0: Ja, dat moet je net tegen mij vertellen. Ga verder.
2: Ik ben zelf vanuit de stad verhuisd naar de Haarlemmermeer.
0: Ja. Ho. We zitten hier... Nee, even, dat is heel belangrijk. We zitten hier met de hoofdprogrammaleiding. Die doet de techniek vandaag. Dat is Ton. En Ton heeft me één hele belangrijke les geleerd. Heet het Haarlemmermeer of de Haarlemmermeer? Het heet...
2: De Haarlemmermeer.
0: Nee, het heet Haarlemmermeer. Je woont ook niet in de Amsterdam.
2: Nee, dat is waar.
0: En je gaat ook in de Leiden.
2: Dat is waar.
0: Je woont in Haarlemmermeer.
2: Ja, klinkt zo raar.
0: Ja.
2: Dus misschien omdat ik in Haarlem geboren ben. Dat ik zeg Haarlem. Dan zeg je wel Haarlem, zeg je niet de Haarlem.
0: Nee, dat zeg je ook niet. Maar heel gek, bij Haarlemmermeer zeg je dat heel snel.
2: Ja.
0: Maar dat is even een onderbreking, hoor. Dat is, we zijn natuurlijk totaal nu de draad van het verhaal kwijt. Ja. Waar waren we eigenlijk? Bij de landelijke landerijen.
2: Ja, nou ja, dat veel natuur is hier in deze omgeving.
0: Prachtig, hè?
2: Ja, dat bracht mij ook hier. Dus, ja.
0: Goed, we hebben dus de 3-4 pijlers. De ondermijning, de cybercriminaliteit, de veel voorkomende criminaliteit.
1: Ja.
0: En agressie.
1: Ja, agressie.
0: En jullie geven dan trainingen. Ja. En dat doe je, waar vinden die plaatsen? In een lokale of zo? Of hoe gaat het? Hoe bereik je de ondernemer?
1: Nou ja, vaak komt een vraag, zeg maar, om hulp komt vanuit een ondernemersvereniging of vanuit de gemeente bij ons. En hoe wij de ondernemer zelf bereiken is vaak vanuit communicatie. Dus wij doen heel veel aan communicatie.
0: Ja.
1: We zijn ook heel blij dat we hier aanwezig mogen zijn.
0: Nou, het leuke is dat je nu niet alleen ondernemers bereikt, maar ook de luisteraars.
1: Ja?
0: Maar de luisteraars hebben weer contacten met allerlei ondernemers die zeggen... Kees, weet je wat jij moet doen? Jij moet eens met PVO contact opnemen.
1: Ja.
0: Want misschien schromen sommige ondernemers ook wel. En je ziet natuurlijk ook veel dat veel jongere ondernemers, ik bedoel tot 40 jaar, die zitten niet zo vaak bij de bijeenkomsten van de ondernemersvereniging.
1: Nee,
0: we gaan het zo over hebben. Maar we gaan naar plaat nummer 2. En dan moet ik Desiree even aankijken, want die heeft deze aangevraagd. En die mag hem ook zelf aankondigen. Hier staat hij. Mwaki.
2: Ja, we gaan... de eerste toch?
0: Nee, de tweede.
2: De tweede.
0: Ja.
2: De eerste. Nee, we gaan I Adore You gaan we luisteren. Ik

0: Platform Veilig Ondernemen. Ja, het is helemaal geen suffe organisatie. Er zitten hier twee zeer opgewekte dames ook. En die gewoon een buitengewoon interessant verhaal hebben. Zijn er nog wat meer voorbeelden te noemen?
1: Ja, je vroeg net wat voorbeelden. Maar ik kan wel een mooie praktijkvoorbeeld geven van hier in Haarlemmermeer.
0: Ja. Heel goed trouwens. Nee, zonder de. Ja, hoorde je het?
1: Maar ik moest hem even inschrijven.
0: Ja, nee, ik hoorde je denken.
2: Even nadenken.
1: We zijn hier bijvoorbeeld gevraagd in winkelcentrum Vier Meren om iets te doen aan de winkelcriminaliteit en overlast.
0: Ja.
1: Fatbike. Ik kom hier niet zo vaak, want ik kom uit Zaanstreek. Maar goed, die verhalen hoor ik dan. En dan zijn we eigenlijk gevraagd door zowel politie als de burgemeester om daar te kijken wat kunnen we daar betekenen, zeg maar. Nou, op dit moment heeft de gemeente en de winkeliers, de ondernemers daar, die hebben daar een soort van convenant samenwerkingsovereenkomst getekend.
0: Ja.
1: Wij zijn daar nu bezig met het opzetten van een collectief winkelverbod. En je kan natuurlijk als winkelier kan je al een klant weren uit je eigen winkel.
0: Okay,
1: maar een collectief winkelverbod zegt, ik weer hem uit mijn winkel, maar dan is hij automatisch geweerd uit het heel gebied waar zo'n verbod geldt. En wat we dan bijvoorbeeld daarin betekenis, vorige week hebben we daar een winkeldiefstal training uitgevoerd. En dat vindt dan gewoon plaats volgens mij bij de HEMA.
0: En, maar dan krijg je ook collegialiteit met de andere winkeliers.
1: Ja,
0: als je dat samen doet, dan is ook die bereidheid veel groter om het samen op te pakken.
1: Ja,
0: want het is voor iedereen belangrijk natuurlijk.
1: Wij zeggen ook altijd tegen de ondernemer, probeer het niet alleen op te lossen. Want een ondernemer kan niet zo snel een trainingbureau inschakelen om bijvoorbeeld training te doen op agressie en geweld. Jij als groot bedrijf zal het misschien wel doen, Rick, maar wij...
0: Wij zitten dan bijvoorbeeld met ons bedrijf bij Horeca Nederland.
1: Ja.
0: En die doen dat soort dingen ook, maar dan helemaal gespecialiseerd op de horeca.
1: Ja.
0: Maar het blijft altijd de ondernemer zelf die signalen moet zien.
1: Ja.
0: En daarop voortijdig als het kan moet inspringen.
1: Ja.
0: Ik moet wel zeggen, de agressie in de horeca, tenminste zoals wij de horeca beleven, is enorm afgenomen gelukkig. Maar dat komt omdat, als ik het vergelijk met 20, 30 jaar geleden, dan werd er nog echt flink gedronken.
1: Ja.
0: En dat is bij ons niet meer het geval. Men is echt, vooral degene die moet rijden, is natuurlijk wel, zijn we natuurlijk erg bewust van, hey jongens, er staan wel hele grote straffen en vooral financieel op als je te veel op hebt. Maar dat merk je gewoon ook terug. Maar dan moet ik ook zeggen, de alcoholomzet is ook dalende.
1: Oh, ja,
0: en dat is een hele landelijke trend. Maar ja, goed, laat ze maar lekker veel frisdranken drinken. Of alcoholloze drankjes, dat is ook lekker. Maar nog even voor het besef allemaal. Jullie zijn geen recherchebureau dus. Zoals, ik geloof, Hofman heet het, of weet ik wat. Ja. Nou, ik weet niet precies, hè.
1: Nee.
0: Maar jullie zijn er vooral om ondernemers, midden- en kleinbedrijf, te informeren en enthousiast te maken over van, hey jongens, blijf opletten, maar echt op alles.
1: Ja, het is denk ik de veel voorkomende criminaliteit. Die trainingen die we daar geven, is wel echt geven we echt handvatten. Van hoe ga je om met een winkeldief? Wat ik net al zei, zeg nog heel simpel. Zeg gedag als iemand binnenkomt. Maar ook hoe ga je om, hoe deescaleer je agressief gedrag? Dus dat zijn wel echt fysieke trainingen. Waar we echt handvatten geven aan die medewerkers en die ondernemers. Ja.
0: Even tussendoor, doen jullie dat zelf? Geven jullie die training? Of daar heb je specialisten voor die echt ervaring hebben en dergelijke?
1: Ja, wij koppelen echt inderdaad wat is er nodig in dat gebied. Of wij hebben daar gewoon onze vaste trainers voor of professionals voor.
0: Ja. Want Linda, jij bent ook hoofdcoördinator, begrijp ik, hè?
1: Toch? Zo klinkt het heel mooi.
0: Ja, je bent heel hoog in de organisatie.
1: Ja.
0: En jullie werken met hoeveel personen?
1: We zijn met z'n zevenen. Ja.
0: Dat zijn echt De mensen die de bijeenkomsten regelen en die contact hebben met de ondernemers.
1: Ja,
0: En daarboven zit dan het bestuur en de raad van toezicht.
1: We hebben inderdaad het bestuur met de 50% publiek en 50% private partners. En dat is inderdaad de ondernemers 50% en 50% politie, gemeente. En in de Raad van Toezicht zitten in ieder geval de drie burgemeesters uit de drie districten. We werken ook in de politieregio Eenheid Noord-Holland.
0: Ja.
1: We zijn ook niet de enige PVO. We zijn,
0: nee, er zijn er,
1: zijn er 10.
0: 10, ja, oké.
1: Okay. Dus dat is ook wel goed om te benoemen dat we niet... Een...
0: En die PVO's die worden gesubsidieerd?
1: Ja.
0: En stel voor, wij komen, meer radio heeft last van iets. En die komt met een vraag. Ja. Maar moet dat betaald worden? Of is dat, staan jullie, zeggen jullie, nee, dit is gratis advies wat we geven. Of hoe werkt zoiets?
1: Ja, we geven eigenlijk, we hebben wel wat voorwaarden, maar alle ondernemers die bieden wij onze hulp, ondersteuning, trainingen, workshops allemaal gratis aan.
0: Okay.
1: En dat kan inderdaad dankzij de subsidie vanuit het Rijk.
0: Ja.
1: Dus dat is.
0: Dus nuttig besteed dus.
2: Ja.
1: Lijkt mij wel.
0: Ja, zegt Desiree. Ja. Dat moet je ook zeggen, Desiree.
2: Ja, maar
0: heel belangrijk.
2: Dat vind ik ook.
0: Ja. En nog even van Desiree, jij had het net over Landside. En we hebben dus hier ook Airside. Dat is Schiphol.
2: Of, Schiphol. Oh, die meer. Ja. Ja, klopt. We gaan even terug naar de regio. Ja, inderdaad.
0: Schiphol is natuurlijk een deel van het kloppend hart hier in Haarlemmermeer.
2: Klopt.
0: Maar dat is niet jullie gebied.
2: Nee, dat is niet onze scope ook.
0: Daar zitten weer aparte...
2: Daar
0: want er gebeurt genoeg natuurlijk op Schiphol.
2: Ja, klopt.
0: Het mooie is, als je daar een winkeldief doet, een winkeldiefstal doet, dan pak je vlug een vliegtuig en dan ben je zo weer weg. Nee, maar dat gebeurt dus daadwerkelijk.
1: Gebeurt,
0: hè? Of er gebeurde in ieder geval best wel veel. Ik geloof dat ze daar ook oplossingen voor hebben. Kunnen we weer naar de muziek toe? Ja. Nou, dan gaan we nu naar de plaat die ik een plaats geleden al aankondigde. Maar dan ga ik toch weer naar Desiree, want het is ook nog jouw keuze. En gaan we naar Donkere Afrika toe? Of waar zitten we precies? We
2: zitten in Mwaki. Lekker zomers nummer.
0: Nou, de temperatuur buiten, het zonnetje schijnt. Ik zou zeggen, luisteraars, doe mee. Gezellig. Ja.

0: Ja, dit is de verkorte versie. De plaat duurt normaal 1,5 uur, maar wel heel lekker muziekje. En dit programma wordt natuurlijk op donderdag om 5 uur uitgezonden. En op zondag wordt het herhaald. Ik weet nooit wat voor weer het is op zondag, maar laten we er maar van genieten. Het was lekkere muziek. En die is uitgekozen door Desiree. En Desiree vertelde in het begin al, je had de politieopleiding gedaan. Wat heb je daarna nog meer gedaan?
1: Ja, van daaruit ben ik naar de politie, naar de gemeente Amsterdam gegaan.
0: Ja.
1: En daar heb ik eigenlijk in het veiligheidsdomein gewerkt als veiligheidsadviseur. En ook
0: maar voor ons als luisteraars, veiligheidsdomein, hoe?
1: Alle gemeentes werken natuurlijk met een openbare orde en veiligheid. Hè?
0: Ja.
1: Dus dan zit je daar, ben je veel meer in het gebied bezig met... fysieke maatregelen.
0: Ja.
1: Op verschillende thema's ben je bezig. Of het nou het vuurwerkmoment is op het Museumplein.
0: Oké, dus je hebt heel veel meegemaakt, jij.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan gaan we eens even testen. Want vertel eens wat nog over het noodplan cyber.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat is inderdaad een product wat we bij het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland hebben ontwikkeld. Wat wij doen nu is eigenlijk dat we... Wat ik net vertelde is, er worden natuurlijk bijeenkomsten, voorlichtingen gegeven over cyberweerbaarheid. Maar wat nog mooier is, als je de deur uitloopt naar zo'n bijeenkomst met een fysiek plan. Ik noem het maar even op papier, hè, heel ouderwets dat we weer teruggaan. Wat gebeurt er als weer de stroom uitvalt, dat je in een blackout zit? Dat is in Nederland nog niet echt gebeurd. Maar ik zat er vorig jaar in Spanje. En daar heb ik heel lang in gezeten. Dat je geen informatie hebt, geen informatievoorziening. Je weet niet wat er gebeurt. Nou, als jij een bedrijf hebt, dan wil je natuurlijk... zodra de stroom weer aangaat, zo snel mogelijk weer operationeel zijn.
0: Ja.
1: Dus dan wil jij een backup hebben van je systemen. Je wil fysiek ook echt producten hebben waarvan je denkt... oh, het moet hierbij, hier ligt het... dat het ook op schrift staat, dat je alles van tevoren genoteerd hebt. Nou, en daar zoomen we eigenlijk veel meer in met onze cyberweerbaarheidssessies. Dus dat noemen we ook echt een, heb jij een plan B als ondernemer?
0: Want dit is natuurlijk iets een hele reële situatie... waar we ook door de burgemeester van Haarlemmermeer ook voor gewaarschuwd zijn. Van, joh, het kan zomaar gebeuren. En voor de luisteraars, het gaat natuurlijk niet alleen om de ondernemer... maar eigenlijk iedereen die werkt in een onderneming... Want die ondernemer doet niet alles zelf. Die heeft alle medewerkers nodig. En dit is typisch zo'n onderwerp... wat denk ik de ondernemer ook met zijn medewerkers moet bespreken. Van wie doet wat en wanneer.
1: Ja, klopt.
0: Want als zoiets gebeurt, wat gebeurt er dan? Dan de medewerkers, stel de stroom valt uit... Ja, die gaan niet in die onderneming blijven zitten. Die gaan naar huis. Van, mijn dochter staat voor een deur die niet open kan. Die heeft geen vervoer, enzovoort, enzovoort. Maar inderdaad, wat je ook aangeeft, dan krijg je de opstart.
1: Ja.
0: En dan heb je wel je gegevens nodig.
1: Ja, kijk, je hebt natuurlijk dat stukje wat jij nu ook benoemt. Hè? Dat zit allemaal in communicatieplannen die je uit moet gaan voeren in je onderneming.
0: Ja.
1: En dat moet je echt op schrift ergens hebben. Want ja, die computer doet het natuurlijk niet meer.
0: Nee.
1: voor de helderheid.
0: En meer radio ook niet.
1: Nee, nou ja, misschien. Misschien wel.
0: Nee, er is geen noodaggregaat.
1: Ik hoor het.
0: Nee, nog niet.
1: Nee, maar het is natuurlijk heel goed. Kijk, nu heb je het inderdaad ook over een stukje fysieke veiligheid. Hè?
0: Ja.
1: Dat staat in combinatie met. En dan zijn er natuurlijk allemaal subonderdelen die je ook moet gaan regelen. Dus nou ja, als dat allemaal geregeld is en je bent weer online, je kan weer verder. Ja, je computer is gecrashed, is van alles gebeurd. Wat ga je doen? Dus het is gewoon heel fijn om te weten dat je ergens hebt staan van... dat ligt bij mij rechts in het bureaulaadje. Hè, dat je ook kan communiceren met je team. Wie doet wat? Waar? Wie bellen we of bellen we niet? Want dat gaat natuurlijk tijdens de uitval niet natuurlijk. Maar dit helpt natuurlijk ook überhaupt als je gehackt wordt... of op een andere manier niet meer bij je gegevens kan.
0: Ja, dus ik mag wel samenvatten, het noodplan cyber... is iets wat ieder ondernemer, groot of klein, maakt eigenlijk niks uit. Daar moet je niet lang mee wachten.
1: Klopt.
0: Daar
1: gewoon
0: moet je
1: iedereen
0: mee aan de deur
1: moet plan
0: kloppen.
1: B in zijn laar dus, hebben zitten.
0: Hebben jullie ook een website?
1: Ja, PVO? Zeker.
0: Ja,
1: ja
0: nou,
1: zeker.
0: En hoe heet die website dan?
1: Ja, dat is www.pvonh.nl.
0: www.pvo.nl. Nee, NH zei je net.
1: Ja, sorry, PVONH Noord-Holland. Want we hebben heel veel PVO's voor heel Nederland.
0: Je mag het nu niet meer herhalen, hoor. Maar Desiree, jij wilde ook nog wat kwijt over ondermijning.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk ook, dat vroeg je net ook, van wat ondermijning is een breed begrip. Nou, dan heb je zoveel varianten. Vooral met drugsondermijning ook, van hoe herken je, hoe signaleer je zaken. Maar je ziet ook bijvoorbeeld vastgoed mensen, beheerders, makelaars, verhuurpartijen, die graag hun panden of ruimtes, bedrijfsruimtes willen verhuren. En achteraf erachter komen dat er misschien toch iemand in zat wat niet zo pluis was. Of de boel is, staat in brand of er gebeurt iets. Nou ja, dan ben je als ondernemer gewoon niet meer verzekerd. Dus hoe voorkom je dat meer? Dus meer in die preventie, ook dat soort sessies geven wij. En die staan ook bij ons op de agenda. Op de
0: Want die gevolgen zijn heel groot.
1: Enorm. Enorme financiële gevolgen. Het loopt echt in de duizenden euro's. En je moet ook echt zo zien, dat wordt dus ook niet vergoed. En je zit ook met al die puinzooi in je bedrijf. Het wordt allemaal kapot gemaakt, gesloopt. En het moet allemaal netjes afgevoerd gaan worden. Dus die kosten komen er ook nog eens een keer bij.
0: En de naam en faam van de vastgoedondernemer makelaar is weg.
1: Klopt. Helemaal.
0: Dus als het niet pluis is.
1: Ja.
0: Dan heb ik toevallig een vriend, die is makelaar, maar die heet pluis. Maar dat doet er verder niet toe dan.
1: Nee.
0: Nou goed. We gaan weer naar muziek toe. Wie heeft deze uitgekozen? Ah, dit is wel heel lekker. Man at Work.
2: Ja,
0: van jou?
2: Van mij, ja.
0: Ja?
2: Man at Work.
0: En waarom?
2: Ik heb daar iets mee met Australië sowieso 2 keer geweest. Ik vind het gewoon een heerlijk nummer.
0: Nou, als een kangaroo huppelt zij zo door deze studio. Man at Work en Down Under.

0: ja, het moet een ondernemer zijn die bij jullie kan aankloppen, kloppen? Of...
1: Ja, we zijn er wel echt voor ondernemers.
0: Maar ook bijvoorbeeld voor een voetbalvereniging of een vereniging, kan dat ook? Of,
1: Nee. Eigenlijk ondernemers die ondersteuning nodig hebben. Dus je hebt grote bedrijven die een eigen IT-afdeling hebben, hoeven wij niks te vertellen over cybercriminaliteit. Maar het gaat... MKB'ers, ZZP'ers, die kunnen bij ons aankloppen. Dat kan via een ondernemersvereniging, hoeft ook niet. Ik bedoel, maar dat is vaak wel de manier waarop, zeg maar, dat zijn al
0: de ondernemer kan jullie ook rechtstreeks benaderen.
1: Zeker, ja.
0: Via de website.
1: Ja. Ja.
0: En je zegt net ook, hoe heet het? Wat zei je? Ondernemers en ZZP'ers.
1: ZZP'ers.
0: Die mogen ook.
1: Ja. Die mogen ook, ja. Ja.
0: Ja, dat is belangrijk.
1: Ja, want dat
0: keer de doelgroep maal 10.
1: Ja, dat zijn toch de ondernemers die geen vangnetten altijd hebben.
0: Heel goed.
1: En daar zijn wij juist voor. Want, die hebben onze hulp, denk ik, het allerhardst nodig. Ja.
0: En dan gaan ze naar de website. En wat dan? Dan moeten ze daar, kunnen ze dan.
1: Kunnen ze contactformulieren invullen en hun probleem, zeg maar, hun vraagstuk voorleggen. Ja.
0: En als het nou een moeilijk probleem is, dat ze niet zeker weten en weet ik wat, maar is dan anonimiteit gegarandeerd of zo? Of hoe werkt dat? Of zit ik al te ver in de criminaliteit en ondermijning?
1: Daar hebben we meldmisdaad anoniem voor. En dat is mooi dat je het zegt, maar dat is natuurlijk, we doen niet alleen maar signaalherkenning, maar we vertellen ook, wat doe je dan met die signalen?
0: Ja.
1: Dat gaat natuurlijk verder dan alleen maar ik merk wat, want dat is wel... Nog iets wat ik belangrijk vind om te benoemen. Veel medewerkers denken van, of ze durven de stap niet te maken naar hun baas. Dus ik zeg als ondernemer ook, praat met je medewerkers.
0: Ja.
1: Weet wat je moet doen en voel je ook vertrouwd om dingen te vertellen tegen elkaar.
0: Ja.
1: Voel je niet beschaamd of dat soort zaken. En meld je signalen. Praat erover als je hulp nodig hebt. Vraag dat gewoon aan.
0: Nou, het klinkt, ik wou zeggen als muziek in de oren, maar het klinkt allemaal wel heel prettig dit. Ik wil je eigenlijk heel erg bedanken, maar of wil je nog iets kwijt, iets heel snels? Dat je denkt, dat begrijpt niemand of dat moet ik iedere keer weer uitleggen of hebben we alles wel verteld zo? Over PVO Noord-Holland.
2: Wat ik denk is inderdaad wat Linda ook aangaf. Ik vind het gewoon echt wel belangrijk dat die ondernemer, vooral ook die jongere ondernemers, want zouden wel wat meer ondernemersverenigingen kunnen zijn die wat meer jongvolwassenen ook kunnen
0: aansluiten. Zou heel leuk zijn,
2: waardoor je gewoon veel meer een breder publiek binnen kan krijgen.
0: Nou, ik denk dat jullie daar een mooie rol in kunnen spelen. Dames, Linda en Desiree. Kijk jullie verkeerd aan, maar dat geeft niet. Dat zien de luisteraars thuis niet. Nu wel, dus nu weten ze het. Platform Veilig Ondernemen en Noord-Holland was de gast vandaag in Ondernemend Maar. Ton van Dalen, heel hartelijk dank voor de techniek. Perfect. Wij sluiten af met een mooi muziekje. Beautiful Things van Benson Boone. En tot ziens. Dank u wel.
1: Bedankt.
2: Bedankt, Rick.
0: Graag gedaan.

0: Onderneem het maar. Op meer radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij meer radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boordsen of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Het is donderdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Premier Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Er zijn voor de tijd van het jaar al veel mensen met een tekenbeet, blijkt uit gegevens van tekenradar.nl. Het hoge aantal beten komt door de weersomstandigheden van de afgelopen tijd, met halverwege mei regen en daarna extreme warmte en droogte. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken voor het WK voetbal. Dat wordt vanaf volgende week donderdag gespeeld in de VS, Canada en Mexico. De voetballers vliegen eerst naar New York in een KLM-toestel met de naam Orange Blossom. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is donderdagavond en dit...

Het hele repertoire van deze man is natuurlijk buitengewoon. Maar dit Harlem is wel een van zijn hoogtepunten, hoor. Bill Withers. Laten we eens zeggen dat het overgaat over de mooiste stad van Nederland. Harlem, in dit geval. Over repertoire en hoogtepunten gesproken. Deze man kan er ook wat van.

Ja, en als je dan de 12-inch versie had, of volgens mij op de B-kant, dan draaide je gewoon je singeltje om. En dan gingen ze gewoon nog 4,5 minuut doorrappen. De mannen van Rapper's Delight. De mannen, moet ik zeggen, de mannen van Sugar Hill Gang, die dan zijn Rapper's Delight voor ons doen. Het 1979. En daarna is het landschap totaal veranderd. Want hip-hop is een algemeen goed en een biljardenindustrie. Dankzij Rapper's Delight, onder andere trouwens van... Hoe heet het ook weer? Rapper's Delight van Sugar Hill Gang. Over Sugar Hill Gang gesproken. Deze hele gang gaat vanavond nog gewoon lekker doorfunken. Ik start in ieder geval de avond tot 12 uur in met Rick James. Zometeen dansen we lekker verder. En zo afspreken dat ik dan maandag met jullie verder ga met mijn playlistje. Dan laat ik je nu over in de mooie handen van Robert. Nog een hele mooie avond.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, meldde Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen, waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
8: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
7: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Giel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
4: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
3: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zaterdagavond, Soulavond, Soul Kitchen.
1: R&B, disco,
0: funk,
2: 80s,
3: vintage,
0: dance classics.
2: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Arjan op Meer Radio.
4: Welcome to the Soul Kitchen.
5: En zo is het maar net. We gaan door waar Dennis en Jeroen gebleven zijn. En dit is de zomereditie van Soul Kitchen. Van harte welkom. Eerst nog even dank aan Robert voor het afgelopen uur. Funk Factory. Dit keer ongepresenteerd, maar wel een heerlijke sessie met ontzettend lekkere muziek. En we gaan ook verder met nog lekkere muziek. Dat is Irreplaceable van Beyoncé.

0: Soul Kitchen Dance Classic.
1: Precies, zoals maar net. En daar past deze ook natuurlijk prima in thuis, die Dance Classics. Dit is Master Blaster, een jam-in van Stevie Wonder. Die duurt wel even, ruim 5 minuten. En dat brengt me ook leuk bij het volgende. Want wat we ook gaan doen is even een kleine twist aan de Soul Kitchen die we normaal gesproken hebben. Deze twist is dat we ieder half van het uur draaien we een 12-inch. En dat is echt zo'n grijze 12-inch uit mijn platenkast. Ik heb er nog wel een paar staan. Ik hoop dat ze nog een beetje aan te horen zijn. We gaan het gewoon zien. Ik heb er gewoon zin in. Uiteindelijk is het gewoon een muziekprogramma. En ik besteed ook aandacht aan de wat langere plaatjes. Dus later dit uur een mooie 12-inch.

0: Love Train, Mel Vintage in the Future. Naadloos over in Just The Way You Are, Bruno Mars. Binnenkort in de Arena. Ik weet niet of je kaartjes hebt. Misschien dat deze ook wel weer in de uitverkoop gaan. We gaan het zien. Dan is het in ieder geval een schappelijke prijs om even erbij te zijn. Bruno Mars, Just The Way You Are.
1: De Soul van Soul Kitchen.

Just the way you are, Bruno Mars. Ik neem je even terug naar de jaren 70. En toen was die knijter van een film Grease, je kent hem wel. Het ontzettende ontelbare hits met John Travolta, Olivia Newton-John, maar ook met Frankie Valli. Hier gaat hij, Grease, Frankie Valli.

Grease. Nogmaals Frankie Valli met het gelijknamig nummer Grease. Hoge bloemetjes en bijtjes gehalte. Nou, dat zal de volgende plaat ook wel hebben. Dr. Dre featuring LL Cool J. Zoom, zoom, zoom, zoom. Zoom.

0: Nou, als je nog niet uitgezoomd bent. Ook met sporen van Love to Love You Baby, Donna Summer. Misschien heb je het voorbij horen komen. Ja, dat is andere koek. Dit is Nothing But The Cheese and Rag and Bone met Alone. En het jingelt en jangelt een beetje als de 12 inch we straks gaan draaien na het half uur nieuws.
1: Hurry up and find the one that makes you feel like you become complete.

0: 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
2: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
1: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen.

I can make you feel good, Shalamar. En zal ik juist wat zeggen? Ergens deze maanden treden ze volgens mij weer op ergens in Haarlem. Ik weet niet precies welke tent dat is. Maar ik zou zeggen, kijk of je nog kaartjes kunt krijgen. Want ze hebben natuurlijk enorm veel hits gemaakt in de jaren 80. Waar heel veel dansbare muziek tussen zat. Verder met Whitney Houston, All at Once. Shalamar zelf was uiteindelijk zo'n track. Of zijn 12-inch, ik hoop niet dat je het gehoord hebt. Maar je kon het dwars doorheen kijken, zo grijs gedraaid. Ik weet.

0: It's Okay, CeeLo Green. Ik vind het echt een geweldig soulnummertje nog. Hè. Vrij modern ook uitgevoerd. En ik vraag me af, als je die stem zo hoort, hoor even, is het gewoon die familie van El Green? Ook zo'n soul en funk topper uit de jaren 70, 80. En we gaan er even mee verder, want ook uit 78 komt de volgende. En dat is Cheryl Lynn uit 1978.
1: Dance classic.
0: Precies, echt een dance classic. Ik denk dat die in menig kast ook wel staat. En dat die ook wel redelijk veel gebruikt om even door te mixen.

Dat bedoel ik, laat het einde van het plaatje nog even horen dat ze best wel kan uithalen. En degene die dat ook kan. En over het leukste van de plaat is natuurlijk dat je nog echt veel van die echte muziekinstrumenten hebt, waar het nu al met een doosje komt, met AI. Dat was echt, net zoals deze ook.

0: Soul Kitchen Dance Classic.
1: En die gaat ons brengen naar het volgende uur. Cool and the Gang en Cherish. Maar niet nadat ik gezegd heb dat inderdaad in de Philharmonie op 25 juni Shalamar optreedt. Dat had ik nog beloofd even uit te zoeken. Bij deze.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de divaan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
2: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. Finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Vanavond Soulavond. Soul Kitchen.
1: R&B.
2: Disco.
1: Funk.
3: 80s.
4: 80s.
2: Vintage.
1: Dance Classics.
3: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Arjan op Meer Radio.
5: Welcome to the Soul Kitchen.
6: Precies, welkom in het tweede uur van Soul Kitchen. De zomereditie. De vervanging van Jeroen en Dennis. We gaan verder met Average White Band.

geestig is dat dit een volkomen instrumentaal liedje is. En dan geeft hij aan hoeveel tijd de intro duurt. Maar ze is gewoon een liedje, 4 minuten. Verder met Teddy Swims en Bad Dreams. Ik hoop niet dat jij vannacht slechte dromen hebt.

Turn Your Love Around, George Benson. Die grote hits ook van Give Me The Night on Broadway. Lady Love Me One More Time. Maar ook de grondlegger van een song die later door Whitney Houston gecoverd is. Ik weet het, Love of All.

0: Nothing at All, Treintje Oosterhuis. Uit de muzikale stal van de familie Oosterhuis met Cheert en aanvullingen.
1: Meer radio. Soul Kitchen.
0: Verder was hier zo'n heerlijke uit de jaren 80. Ain't No Stopping Us Now, McFinn & Whitehead. Sluit ook wel aardig uit bij straks het 12-inch wat we na 9:30 gaan draaien. Ik ga je daar straks meer over vertellen.

0: Return of the Mac, Mark Morrison. Daar kennen we die ook weer van. Ik zei, ik heb geen idee. Ik lees voor het eigen werk. Simpel is het gewoon. De volgende kennen we natuurlijk wel. Dat is een hele belangrijke. Dat is echt een hit van de jaren 70. Van een zeer belangrijke LP die uitgekomen is van Silk Degrees. En daar kwamen onder andere vandaan Leider Shuffle, maar ook Lowdown.
1: De Soul van Soul Kitchen.

Zoals gezegd, Lowdown, Boskeks. We gaan bijna naar het half toe. En ik heb je beloofd dat we na het half weer een 12-inch gaan draaien. Die 12-inch is Forget Me Not van Patrice Rushen. Een goede 7 minuten schoon aan de haak. En daar ga ik jou dan mee verwennen. Maar eerst nog even Pyjama's, Benny Sings featuring Remy Wolf.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
1: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio. Haarlemmermeer.
0: Donderdagavond, Soulavond. Met de Soul Kitchen.

kan er ondertussen dwars doorheen kijken, zo grijs gedraaid is. 7 minuut 13 schoon aan de haak. Ja, ik had het je beloofd. We gaan gewoon aan de 12 inches ieder half uur van de zomereditie van Soul Kitchen. Dus deze hebben we gehad. Ik ga weer nadenken over volgende week. Maar we gaan nu verder met een andere bekende. Misschien als je het begin hoort, weet je meteen waar het over gaat. Soul Kitchen. Soul Kitchen. What a feeling. Irene Cara, die kennen we ook nog van de film Fame. Maar deze komt uit de film Flashdance.

En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de zomereditie van Soul Kitchen. Ik vond het leuk om te doen. Ik spreek je hopelijk dinsdag weer bij Sluimertijd om 9 uur 's avonds. En anders volgende week donderdag weer tussen 8 en 10 de zomereditie van Soul Kitchen.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, het werd in 1996 nog een keertje overgedaan door Ultimate Chaos. Het origineel komt uit 1987. En die hoorde je zojuist van het album The Big Throwdown. Hoorde jij Levert. En het hele fijne en prettige Casanova Disco Guy edit hier in The Ice and Soul. Tot aan middernacht. De allermooiste soul, funk en R&B en slow disco liedjes. Ja, alles komt voorbij, hè. En ook deze heerlijke van de film Superfly uit 1975. De man heet Curtis Mayfield en de

zeg heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, ja, wat ook wel fijn is, uit de oude doos. De man is al een hele tijd niet meer onder ons, maar zijn muziek leeft voort. Je hoort Rick James.

Dat is gekscherend Berry de Wit. Maar wat een, ach man, wat een stem, wat een stem. Barry White, 1973. En I'm gonna love you just a little bit more, baby. Je hoort het hier in Nice and Soul. En wil je nou je favoriete track aanvragen? Schroom niet. En stuur een mailtje studio@meerradio.nl. Op 10 juli staan ze op de vrijdag op North Sea Jazz. Ik heb het over de Isley Brothers. Je hoort het prachtige Love the One You're With.

Earth hier op Meer Radio. Heel oud mocht ze niet worden. Ze kwam om tijdens een vliegtuigongeluk in augustus 2001. Goed, dit is Nice and Soul. Deze donderdagavond, Soulavond op Meer Radio. Ja, soms heb je dat, hè. Dan hoor je een plaat en die pak je dan precies bij de strot. Ja, dan ga je een beetje zoeken op internet wat het dan eigenlijk is. Want het ligt meer aan mij dat ik Catskills dus niet ken. Het schijnt dan een duo te zijn. Het bestaan uit Wies Peters, oftewel Deloise. En Emar Spy. Komt dus gewoon uit Nederland. Ja, en het wordt op internet zo onwijs mooi beschreven. Haar aanlokkelijke melodieën, verzachtende stem en de verleidelijke beats banen zich langzaam een weg door je aderen. Als dik bloed, net onder je huid.

Ja, het is een beetje indie-stijl, hè, is dit. Maar je ziet steeds vaker dat de indie een beetje terugkruipt richting de soul. En daardoor wordt het, ja, gewoon erg lekker om dit programma te draaien.

momenten die je ooit hebt gezien in je leven, dan staat deze man daar zeker in. Ik heb hem ooit een keer live gezien op Concert at Sea. En wat een feest was dat. Echt super, super, super goed. Ik heb het over Lenny Kravitz. Je hoort 1 Day Dover. Till it's over.

it over. Till it's over. Ja, ik was nog eigenlijk op zoek, want ik heb een klein beetje tijd over naar een klein liedje. En als je naar het intro luistert, dan denk je van, hey, maar dat ken ik. Ja, dat zat in No Diggity van Blackstreet. Het origineel komt hieruit dus. Bill

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

van misschien wel het allerbeste album ooit gemaakt, hè? Songs in the Key of Life, Jorden, Isn't She Lovely? Stevie Wonder en het tweede uurtje Nice and Soul op deze donderdagavond, soulavond. En dan hoort deze plaats zo lekker thuis. Uit de oude doos, Wilson Pickett en In the Midnight Hour. I'm going.

0: Van het album Songs in a Minor, hoorde Alicia Keys.
1: Nice and Soul, 2 van 2.
0: Wel, het is een cover. Ja, ja, origineel is van Prince. En die hoor je nu.

van Sade, Jode, de Sweetest Taboe, hier op Meer Radio. Nice and Soul, waar het tijd is geworden voor de Late Night 12 Inch. En die is van een plaat die zijn oorsprong heeft ergens begin jaren 80. Hij is van Olivia Newton-John. Niet zoveel succes als de andere platen die ze had. We haalden wel tot de 40 met deze Soul Kiss. Je hoort hem nu.

je hoorde No Time to Play hier in Nice and Soul. Ja, deze man werd beschoten na een gevecht waar hij was geweest van bokser Mike Tyson in Las Vegas. Na een uur even, na een week in het ziekenhuis gelegen te hebben, overleed hij op 25-jarige leeftijd. Ik heb het over Tupac. Je hoort I Ain't Mad At You.

beetje op tempo in Nice and Soul. You're the song I always wanted to sing. Wat een titel zeg. Je kon het natuurlijk al horen aan de drums en natuurlijk een beetje de geluidjes die erin zitten. Timmy Thomas hoorde je. Goed, Nice and Soul, donderdag en van Soulavond. Met nu, de Spinners.

van Whitney Houston. Maar dit is het origineel uit 1977, geschreven voor een film over Muhammad Ali. Jorde George Benson en The Greatest Love of All. Goed, ik heb er nog één. Tot aan het nieuws van middernacht. Daarna een hele nacht gewoon lekkere muziek op meer radio. Tot die tijd, Gladys Knight en de Peps. And the best thing that ever happened to me. Ik wens je een fijne nacht.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Het is 12:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.